Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Pattepoe Action. Action, het radioprogramma voor de snob. Action, programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen, voor mooie mensen, voor interessante mensen. Ja, want Pattepoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met dingen, spullen, zaken, maar ook het niets. 0,0 en 0, shit. Allemaal samen hier, maar niet thuis hoor, er is wel muziek natuurlijk. Muziek. Bij Pattepoe Action. Action. Brazilië, 1969. Os Mutantes. Nova se perder por aí. Single versie.

0: and I fly!
1: Dat was Genocide Association weer eens. Organized Disorder. Oktober 1983 kwam die cassette uit met hun 105 tracks. Voor iedereen die dit nog niet weet, nog niet meteen herkende. Dit is een herbeleving van een uitzending uit juli 2016. Van het programma Action. Doe het gewoon nog een keer. Daarvoor Nova Se Perder Por Ahí. Van een single, dus een mono versie, maar volgens mij is die LP versie ook gewoon hetzelfde, ook mono. Os Mutantes uit Brazilië van hun tweede LP, dus maar dan dus de single van de single. Toch weer misschien net iets anders. Zojuist is Genocide Association weer uit die experimentele cassette tape punk crossover schreeuwband. Met zo kort mogelijke liedjes. Deze keer 22 seconden. Organized Disorder. Goed, dan gaan we nu ook nog steeds terug naar 2016. Braz featuring Mokromaniac, Fresco, Pietje Bel en Killer Camel kwamen toen namelijk met hun legendarische plaat Testosteronbommen. 1 juli 2016 uitgekomen. En ogenblikkelijk uitgezonden in Patapoe Action. Hier komt hij weer. Braz featuring Mokromaniac, Fresco, Pietje Bel en Killer Camel. 1 juli 2016. Testosteronbommen. Oh, alleen zie ik dat Organized Disorder. Oktober 83 van Genocide Association. Ja, die duurde dus maar 22 seconden. Dus dan komt hij eerst nog een keer.
0: Organized Disorder!
2: Gaan dinero gaan we gewoon uit de papa waggie scoten, waggie trekken gewoon. Ze hebben die man gepakt, isabi toch? We gaan die man free hem, isabi toch? Free dinero, isabi toch? Kom eruit dinero, kom los, kom wandel, kom wandel gewoon. Kom wandel gewoon.
3: Wij importeren een cultuur. Wij importeren een massa van testosteronbommen. Ik heb het al een keer genoemd. Nou, de werkelijkheid van Nederland.

trash, cause us have fun, so testosterone, bomb, brands, frisco, macromaniac, pitch bells, on holo killer. Kemal Geert Wilders, mijn vader, talla. Ewa, ik pleeg aanslag op de kutje van je moeder, want ik weet.

You See What I Mean heette dit. Ingler, maar dan UC, twee letters. Hoehoe. En dan A Want I Mean. You See A Want I Mean. Huh? Nou ja, Ingler is een Fransman. Of ja, dus misschien is het daarom dat hij geen Engels kan. Of het is gewoon een grote woordspeling. Die ik niet helemaal vat. You See What I Mean. 1996 van Ingler. Is dat nu zojuist? En daarvoor testosteronbommen. Dus 1 juli 2016. Brass featuring Micromaniac, Fresco, Pietje Bel. En Killer Camel. Met weer een mooie stukken Wilders erin. En nog de herhaling daarvoor zat dus de herhaling nog van Genocide Association. Organized Disorder van hun 105-track cassette. Oktober 83. Ik zat nog één keer uitleggen dus. Met de cassette pauzeknopje gebruikten ze de instrumenten van punktapejes. En als er werd gezongen, dat haalden ze allemaal weg. En de brokjes die ze overhielden, daar brulden ze zelf iets overheen, wat ook natuurlijk moest gaan over in punktermen. Dit was, zoals je hoorde, dat was Taste Duo, geloof ik, van Tervet Cadet. In dit geval, maar dat is dus heel weinig muziek. Dus dat was ook maar een heel kort nummer. Maar goed, de gerecyclede versie van de instrumenten van Taste Duo van Tervet Cadet uit Finland, maar dan door uit Engeland, Genocide Association. Daar begon dat kleine blokje mee. Vlug door met muziek waar fusgitaar in zit, vermoed ik. In ieder geval, dat toen in 2016 was het goed, maar het zit niet in het begin in ieder geval. Oktober 1966, het nummer You're Gonna Cry van de Donnybrooks. Kwamen die ook nog ergens vandaan? Vaak schrijf ik dan op waar ze vandaan kwamen. Nee. Heb ik niet opgeschreven. Zoek het even op. Dit is waarschijnlijk Amerikaans. Of het is... Nou ja, het kan natuurlijk van alles zijn. Maar dit, nou ja, hoe dan ook. Donnybrooks, You're Gonna Cry. Oktober 1966 met fusgitaar, Padpoe Action.

0: Filou met Gogomina. 2016, Filou, Gogomina. Uit Suriname ga ik vanuit. En daarvoor You're Gonna Cry van de Donny Brooks. Met versgitaar. Tussen de andere gewelddadige noise, hoe noem je dat? Het kabaal wat ze wisten te maken. En emotie natuurlijk. You're Gonna Cry, oktober 1966, de Donny Brooks. En zojuist Gogomina, Filou. Dan gaan we vlug naar een soort van experimentele pop op dit punt. Gek genoeg heb ik toen bedacht, dat doen we met Pussy Riot. Osvobody Brusatku, Deliver Pavement. Ik kan me er niet zoveel bij voorstellen, maar misschien zijn er plekken waar dan het plaveisel niet wordt bezorgd. In Rusland of zo, ik weet niet. Goed, 2012, Pussy Riot. Osvobody Brusatku, Pussy Riot. 2012, Patapo Action.
1: Школьные классы, союз избирателей, в душных комнатах тухнут кабинки, пахнет потом и веет контролем, полы подметены, стабильность готова.

Place Called Africa, Junior Biles. Het is wel een van de meest afgezaagde die we de laatste tijd hebben gehad. Overduidelijk Lee Scratch Perry. 2 jaar voordat Black Ark Studio echt bestond. Maar een samenwerking waar deze twee ongelooflijk uitblonken. De B-kant van het singeltje. Dit is 1971. Dus de achterkant African Version. Ook 71 natuurlijk. The Upsetters. Dat zat ertussen. Een beetje dubachtig. Maar nog heel vroeg. En dat echte echo-werk en galm dingen. Viel allemaal nog mee. En daarvoor Chapter 3 of Africa. 1972. Winston Prince. Is beter bekend als later. Dr. Alimentado. 1972 dit. Chapter 3 of Africa. Allemaal dus heel lang geleden. Ook heel vroeg in de carrière van Alimentado bijvoorbeeld. Nou ja, goed. Dus dat. En daarvoor Pussy Riot. Osvobody Brusciatku. 2012. Pussy Riot. Deliver Pavement zou dat dan. Onbegrijpelijk. Nou ja, dat heb ik ook allemaal al gezegd. Dat knip ik allemaal weg. Dit hoor je nu niet. We gaan verder met punkmuziek. Hoe klinkt dat eigenlijk? Maar het kan ook zijn dat ik dat bedoeld had dus toen dat dit dan de experimentele pop zou zijn. Van rond 1980. Dat dit is 82. Maar wat je wil hoor. Dus de Damned, het geldt gewoon echt als punkmuziek. Dit is van demo's met Captain Sensible op vocals. Dus ja. Gun Fury van de Damned. Een demo met Sensible op vocals. 1982, Padpo Action.

Ennio Morricone. Money Orgy. Money Orgy heette dat nummer uit de film Danger Diabolic. Een vreselijke filmer, stijl, ding. Rare geweldfilm met ondergrondse hoofdkwartieren en dergelijke. 1968, Danger Diabolic, was de film Ennio Morricone en Money Orgy heette dat nummer. Daarvoor Stratofortress Global Jet Bomber Goes into Service, 1955 van Universal International News. Dat is de B-52, toch? Het Stratofortress. 1955, nee, die is trouwens al in de Tweede Wereldoorlog bedacht, of zoiets. Nou ja, in ieder geval, dit ging dus inderdaad Global Jet Bomber. Dus daar kan je die bom overal op de wereld mee afleveren. Dat was de bedoeling van dat enorme grote vliegtuig dat vandaag de dag nog steeds wordt ingezet. Wordt gebruikt voor de moord, die oorlog wordt genoemd. Damned zat ervoor. Gun Fury. Dus het is ook zeg maar, een soort thema. Money Orgy, Stratofortress, Gun Fury. Met Captain Sensible die zingt in 1982. Dan nu, vlug naar Peru. Je voelt je goed. Je bent mooi en intelligent. En je luistert naar Patapou Action. Een liedje van Yarita Lissette. Yanariko heet ze tegenwoordig weer nog achter, is de echte achternaam. Yarita Lissette Yanariko. Que fue de nuestro amor? 2013. Que fue de nuestro amor? Yarita Lissette. Patapou Action.

Aflevering van de gesticulerende radio. Met uw host, de gesticulerende zotskool uit de mouw van God. Vandaag beginnen we gewoon even direct met de tracks, met de samples. Tegenstellingen.

komen dit keer uit te beginnen met de postbesteller van Annie en piratenmuziek van de Migra's, de vlierenfluiten van de klokkenstoelen en ik ben stapeldol op Lola van de Majoja's.

0: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm.
1: Woensdagavond, 9 uur. Je luistert naar Radio Worm. Woensdagavond, 9 uur. Je luistert naar Radio Worm. Dit is Plons. Met tot 10 uur zes de nummers van door mij geselecteerde platen en cd's uit mijn platen, cd-kast. Het is inderdaad de zesde uitzending dit jaar, dus dat betekent inderdaad dat we toegekomen zijn aan zesde nummers. Ik begin met een stukje jazz van de Amerikaanse jazz saxofonist en fluitist Sahib Shihab. Van zijn cd Jazz Point 2, Companionship, hoor je het nummer Doe Daar.

Hij speelde lang in de Quincy Jones Big Band. Deze Sahib Shihab. Van hem hoorde je Dier Daar. Nouri, of Nori misschien, en is Dorpa Band, komen uit Oost-Soedan. Uit een plaatsje vlak langs de kust van de Rode Zee. Zij brachten een plaat uit Bea Power, Electric Soul and Brass van Sudan's West Sea Coast. Dat is een hele lekkere plaat met hele bijzondere muziek. Zoals wel vaker uit Soedan. Van die plaat het zesde nummer, Daleb.

Daleb, Nori en his Dopa Band uit Sudan. En we nemen een hele lange vlucht naar Thailand, naar de verzamelcd Thai Beat A Go-Go. Van die plaat, de Viking Band met I Really Do Love You.

De Viking Band uit Thailand met I Really Do Love You, maar dan in het Thais. En dat beheers ik niet echt goed. We gaan nog een stukje verder terug de tijd in met de cd Prayers from Hell. En die heeft als ondertitel White Gospel and Sinners Blues 1927-1940. We gaan luisteren naar Bill Carlisle met The Heavenly Train.

Hij stierf in 2003 op 94-jarige leeftijd. Bill Carlyle, The Heavenly Train. En we zwerven ook in dit programma weer over de hele wereld. En ik kom nu terecht in Rusland met zanger Bulat Okudjava. Hij is een Sovjet-dichter, schrijver en singer-songwriter. En wat zeg maar in Rusland geldt als de Autosong, heeft hij eigenlijk min of meer uitgevonden. Origineel was hij van Armeens en Georgische komaf. En hij heeft in totaal zo'n 800 liedjes geschreven. Hij maakte zeg maar, zijn liedjes in een chansonstijl. En die deed heel erg denken aan de chansons van de Franse chansonnier Georges Brassens. Hoewel zijn liedjes niet openlijk politiek werden, werd hij in de Sovjet-Unie toch min of meer gedoogd. We gaan van een liedje draaien van deze Russische bard, Bulat Okudjava.

0: Судьба судьбы судьбе, судьбою о судьбе. Судьба судьбы судьбе, судьбою о судьбе.
1: Afkomstig van de LP Le Soldat en Papier, uitgebracht op het Franse Le Chant du Monde label. En ook de titels staan aangegeven in het Frans en dat is misschien wel net zo handig. Dus de titel in het Frans luidde Le Musicien de Passage. Je hoorde de Russische singer-songwriter Bula Akudjova. En van Rusland is het volgende tussenstation Jamaica. En wel Ja Lion. Van zijn door Lee Perry geproduceerde Colombia Collie Fat Man.

0: Patrick Francis, oftewel Ja Lion, nam op onder een hele hoop verschillende namen. En de meeste teksten waar hij over zingt, die gaan over doop. Hij was erg jong toen hij kwam te overlijden, pas 52 jaar. Hij overleed in Kingston in 1999. Even naar iets modernes. Loma.
1: So yes, I'm sitting in a park in my car waiting for a meeting. And I thought it'd be a good time to tell you about what I'm looking at.

Loma is een samenwerking tussen Cross Record en Jonathan Myburg. En dat zijn leden van de band Shearwater. De plaat is uitgebracht op het Sub Pop label. En de titels zijn zo klein geschreven dat ik zelfs met een bril op het nog niet kan lezen. Dus die moet je me maar vergeven. Op naar Amerika, naar een artiest waar ik wel vaker aandacht aan heb besteed. En dan heb ik het over producer, componist en percussionist. Oprichter van het American Clavé label en lid geweest van de band Conjure, Kip Hanrahan.

Van de CD Exotica hoorde je Kip Hanrahan met het nummer met de welluidende titel What We Learned That Night in Veracruz and How We Applied It. En van Amerika vliegen we nu naar Australië. En dan komen we terecht bij... helemaal niet. We vliegen naar Turkije. Turkije, dan gaan we luisteren naar de zanger Baris Manko. Een Turkse rockzanger en componist.

0: De Roulet van Baris Manco, afkomstig van zijn LP Doen den Boegoen. Naast componist en rockzanger is hij ook nog tv-host. En hij heeft meerdere bands opgericht, waaronder in de jaren 60 de band Le Mistigri. Daarnaast heeft hij ook later nog een keer een andere band opgericht onder de naam Coutelan Express. En ik kondigde haar zojuist al aan, abusiefelijk, maar nu ligt ze toch echt op de draaitafel, althans de plaat die zij maakte. Ik heb het over de Australische artiest Courtney Barnett. Een geweldige zangeres, vind ik. Je gaat van haar LP Tell Me How You Really Feel een nummer horen met ook al een geweldige titel. I'm Not Your Mother, I'm Not Your Bitch.
1: I'm not your mother, I'm not your bitch. I hear you mutter under your breath, put up or shut up.

Courtney Barnett met I'm not your mother, I'm not your bitch. En dat is duidelijke taal, lijkt mij zo. De band Cult of Youth begon als een solo-project van de meneer Sean Rogan uit New York. Tegenwoordig opereert hij vanuit Berlijn en de platen worden uitgebracht op het label. Even kijken, Sacred Bones. En dat is zeg maar een label wat mij zeer na aan het hart ligt. Dus ik vind het ook een beetje raar dat ik dat niet gelijk op kan spugen. Maar goed, het zij zo. Van de LP Final Days of Amber.

Final Days heet de LP, of Amber heet het nummer. En je hoorde Cult of Youth. En die komen uit Amerika. En dan werd toch wel de hoogste tijd ook eens een beetje naar Engeland gaan. En dat ga ik nu doen met de band Moonshake. We are making war.

En met We Are Making War van Moonshake, afkomstig van de LP The Sound Your Eyes Can Follow, ben ik bijna aan het eind gekomen van deze aflevering van Plons, die geheel in het teken stond van zesde nummers van LP's en CD's. En dat betekent dat we over 2 weken toe zijn aan nummers 7 van LP's en CD's. En dan verwacht ik je weer aan het toestel aan te treffen of anderszins op de telefoon of op andere wijze daar kennis van te nemen. Rest mij nog jullie een hele fijne avond te wensen en te bedanken voor het luisteren deze keer. Ik ga eruit met de psychedelische rockband Moon Duo. Eternal Shades. Tot over 2 weken.